op een voetstuk waar ik nooit meer af kan vallen. Ik wil zo graag bereikbaar zijn voor jou. Maar je staat op en vraagt de rekening.